As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

zak een as. Zet die gom aan die bloekom, boem ze bas. Nog vast. Al zal die treinen nooit weer loop, weer die slak doelgerig zij.

Dear Makeup. Dear Makeup. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Je hebt de mooiste songs uit een lang tijd geschreven. Als is 12 minuten net dan de tijd van 6 uur bij Lekker Luisterstasie. Ik hoop daarom jullie ochtend is lekker en jullie beginnen om goed. Hier is die Grootbek Breakfast. Ik is Gerkie, jouw barrio, Pial. Obama Lonesome, Lisa, is op holiday. En ons gind dit van, ze werkt baie, baie hard en het waardeer aan verskrikkelijk baie. Die Grootbek Breakfast sal rarig nie wees wat het is, als het niet voor haar was nie. Maar ik moet vir julle een ding sê, jy weet, dames en heren, gestrand lees ek julle paar dingetjes op sociale media. En deesdaan sien mense het verskrikkelijk baie hoe mense praat daaroor. Nou, betuig daar voel het zwaar, en ik wil vir julle sê, ons dra in stilte bekommernisse teleerstelling en vraag waaroor daar nie altijd antwoorde is nie. Maar selfs daar, gewoonlik in die moeilike oomblikke, wil ek net vir julle een ding sê, die Here is altijd daar. Is altijd daar. So hy vra nie altijd dat ons op die perfecte plek moet wees nie, maar ons moet perfect probeer wees, of ons moet nie perfect wees, maar ons moet op die perfecte plekke probeer wees, om die rechte dinge te doen. So ek wil vir jou vra vandag, doen hy moeite, kom soos jy is, met die genade wat jy kry, en onthou niet, maar jy is nie alleen nie, daar is nog hoop, daar is nog licht, daar is een Here wat vir jou wacht, en vir jou sê, luister hier so, kom na my toe, ek wacht vir jou. Alright, want dan het Yeshua 1 vers 9, sê, wees sterk en volmoed, want die Here jou God is by jou orals waar jy gaan. En dit is baie belangrijk, dit onthou, ek sien baie keer op sociale media, sê die mense, dit raak te veel, sê wie wat is, okay, as dit te veel raak, as daar aan my ou, wat die last vir jou kan draan.

0: Dat is Justin Kirk, een van die acteurs van die wereld. Verder die lijst op Marco Rubio. Zijn naam wordt baie genoemd nou. Baie gevaarlijke uit, denk ik nogal. Op die einde van die dag met al die goedheid wat hij moet uitsort. En plekken wat hij naar toe moet gaan. En moet inloop daar zonder een worry. That's kind of heady, man. Jake Johnson, baie goed in wat hij doet. New Girl, 21 Jump Street, Jurassic World, Spider-Man Into the Spider-Verse. En ek hoop in sy stem, maar sy is excited raak. Ons het Cameron Boyce. Nou, Cameron Boyce natuurlijk sy leven verloor in 2019. Hy was in Grown Ups, Eagle Eye, Jesse, A Gamer's Guide to Pretty Much Everything en baie hartseer ook baie geleer uit sy lewe. Meneer Seth Rollins, hier van die stuurs van WWE en groot naam gemaakt, maar vandag se legend wat ons gaan aanhaal vandag en somme trefferkie van haar speel, is niemand anders as die Australianer gebore in Melbourne in 1968. Sy het natuurlijk een Grammy Award gewen vir pop. Sy is ook die grootste Australianse hit gehad in a dekade met The Locomotion. Dit is natuurlijk Kylie Minogue. Sy het daar een terugkeer gemaakt in die 2000 met haar nummer 1 song Can't Get You Out of My Head en sy was ook in San Andreas, Holy Motors en Moulin Rouge. Nou, sy was en is nog steeds vannacht vir my een van die meest amazing. Sy het gespeel in Biodome as well. Maar ja, 16 minuten net voor die tijd van 7. Kom, ons gaan bykie Kylie Minogue.
1: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Lekker een stukje F250 is altijd lekker. Oh, het was mijn droombakje back in the day, man. F250, tot ik die F1000 gezien heb bij een motorshow en ik kan met de leer amper inklim. Absoluut amazing. Daar heeft het 1 miljoen rand en is zeker 12 jaar terug. Crazy. So ja, dat is 10 minuten net voor die tijd van 8. Ik zie mensen vragen van mij, wat gaan alles aan een William Moffat? Wel, ek dink dit is seker maar die pad wat reggemaak word of wat afgeblokkeer is daar. Maar daar is geen informatie deur nie. As iemand my kan help en dalk net vir my deur stuur, sal deur. Verjaarsdagboodskap iets wat wel deur gekom het, wat ons hierdie tyd gaan lees, as te myn. Baie geluk met jou verjaarsdag, Shaun Meiburg. Jy is die liefste van my lewe. Mag jou jaar vol bly vreugde wees. Nu, nu, single man, die legend, Shaun Meiburg. Hoop jy het 'n great dag en word as om lekker gooi. Het sy 'n great lekker plan. Ek love dat, kom van Jana Jonker af. Ek het in Engeland geleer om baie is erg, maar hulle, as jy 'n goose, 'n gravy pakkie en al, maybe als alles. Een ding wat ek net nie kon oorkom nie, is gegranulated is. Knor, sousie of 'n ding, granules. Peer, wat groot geraak, maar alle allemaal granulated. En is net hierdie aardappelboodskap, is eerst hier asseblief vir my sneeprobleem kry, hou bel. En hulle sê,

0: Lekker uit dat soort bakkie. Niet een van die beste bakkies ooit, nee. Die tijd was dat maar die chosen of choice. Dat was die chosen bakkie, nee. Ik zie even jou. Maar tot vandaag nog een van die lekkerste songs. Man, I feel like a woman. Treffer na treffer riep je Groenberg Breakfast. Maar ook een liekie. Wat jij als man niet zomaar hard op in die publiek kan zingen. Mensen kijk je weird, wat je kan. Maar die mensen gaan je een beetje weird aankijken. Nee? Ja. 12 minuten net na die tijd van 8. Hier heb je lekker luisterstasie. Sta nog maar zeker na die groetperiode toe voor ik werk in die volgende omroeper. En dan vond het om lekker dier bij die race van die dag. Ze blij en geskakel bij die lekker luisterstasie. Want dames en heren, rij vandaag bij Hess Petroleum voor die goedkoopste petrol in die metro. Nou, van die 20ste mei af betaal je slechts R25,82 per liter voor petrol en 31,10 cent voor diesel. Nou, vul je tank met minimum 30 liter petrol of diesel. En staan een kans om die laatste vrijdag van elke maand goed het prijs te winnen. En dan natuurlijk, al wat jy moet doen is, handig net jou strookie in. Hess Petroleum is op maandag tot vrijdag van 6 uur die ochtend tot 6 uur die aand en zaterdag van 6 uur tot 12. Hess Petroleum, baie minder betaal en meer win. Het is beter as om minder te betaal en die ding, dan kief allemaal sê, ek rin nie mee saam met jou nie, ek rin nou self. Pisang Skille, shotguns met Marnie.
1: Ek

0: groot treffer gewees, hoe het uitgekom en daar natuurlijk Jack Parrow met Gazelle. Hi, Brad Jack. So ja, het is op hier die donderdag, vijf vrijdag, een slaapje, dan sit die naweek, dames en heren, lekker dinge wat gebeur en ons is excited daarvoor. So ja, kijk uit vir dit en weer eens, gaan bykie rond op die sociale media, gaan volg al jou omroepers en Luister FM natuurlijk en gaan bykie uit na die TikTok channel, Luister FM Live. Bekie daar gaan kyk wat vang al die omroepers aan. Natuurlijk ook en al die lekker dingetjies wat al gaan gebeur. Soos onderhoude en al die dinge. So ja, maak een plan, maak het wou en gaan vang een like daar en volg bekie dier dit. Maar kom ook dier en gesels met ons natuurlijk. O, luister, wie kan jou besigheid of jou funksie vat tot een splinter nieuwe level. As jy net in contact kom met ons bemarkingsspan. Wie weet, miskien kan ons jou help adverteer op radio of self ons busie by jou perceel vir jou funksie of jou besigheid of self ons net met al ons der duisende volgers wat baie actief is, kan ons help met sociale media. So stuur het vir ons dier bemarking at luisterfm.co.za en ons maak het vir jou lekker.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Zwiftrekker.
1: Wat grappig hier onder was nieuws Zwiftrekker. We hebben alleen ons nieuws om 9. Altijd aan 295 kan eerst succesvol gereparateer. En John Kovacs is hier aan die derde ronde van die Franse Open. Als ook uit Zuid-Afrika en minister Groenewald sê die oorbevolking van gevangenis hou verband met druk in die strafrechtstelsel. Dit leidt recht tot bij jou nieuws om 9.

0: 0825-5736 of een e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Voor verdere inlichting bezoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Als jouw bezigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span voor uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jouw bezigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sociale media, buiteuitsendings en advertenties. Jouw begroting, jouw product. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hallo?
2: Ah, Joe, is dat hier? Gaan het?
1: Goed, dank jij.
2: Lekker, hoor je zo? Is je lustig gekeerd?
1: Het klinkt baie lekker.
2: Sure, zie je nou.

wijze vind ik ook. Je handen in je hoed, jouw jas tot boven geknoopt. Jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet, de beloftes van jouw omdraai.

skal brand. Zo echt het zijn. En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mijn in die ogen. Kleef jij aan mij.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM

0: By Easterkip Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easterkip Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easterkip Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Voted Joint Number 1 Primary School in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Kloons, elke kind is a layer.
5: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
6: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
5: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
7: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
8: Luister FM.

0: Die klanke van Kosie Beke is met die boere, Joel. Net oor het Dodo met Maisie en Benson Boons geef ons a Beautiful Things. Die tyd is so 20 minute voor 3, amper tyd om te groet. Maar ek wil net gauw met julle ietsie deel ter viering van Lisa Marie's hoentjie Finn, sy 6de verjaardag, wat natuurlijk in juni maand is, is het weer daar die tyd vir sy liefdadigheidsproject om sy maaikies te help. Dis Finn's Furry Friends. Nou gedurende mei en juni samel hulle honde en katkos in, as ook komberse en enige diere verwante skenkings. Nou hierdie donasie sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om die Nelson Mandela Baai omgewing huisves en natuurlik versorg. Die aflaaipunte is Z-Brands, Villiers Road, Warmer, J-Bay Toerisme, Centrum Jeffreys Baai, OJ's Charity Shop, dis Oosterland Jeugdcentrum en Dispatch, die Mount Pleasant Veearts, dis Buffelsfonteinweg en dan Daily Creations in Lorraine.
1: Want is allemaal weer eens verkeer. Is er nou? Wop, dat klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha. Vanavond gaan ons groot, pa.

Die klanke van Desmond Wells met Dansvloer Liefde. Tijd so 13 minuten voor 3, ongelukkige tijd vir my om te groet. Boodskapie wat sê, middag Etienne, en ek wil net vir Tatiana baie geluk wens met haar 5de verjaardag. Ek hoop sy gaan 'n dag vol vreugde hê, so kom dit van haar mama Shanna en natuurlik ook haar pa af. So Tatiana, baie

0: Crana drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: What's up? Op 082-333-667. Luister FM.
4: Hallo baby, voor ik je op ons zoen, zeg voor mij, kan je braaibroekjes maken?

Black Sabbath, Paranoid, Big Big Sound met jullie, is die Big Nick Drive. Goeiemiddag, is het donder in de donderdag? Soos jy kan hoor, Franse van Kuik, dagdrome en suburbia, skop vir ons dinge af. Dankie, Team Kalitz, met jou middag samen zijn. Morgen skop jou naweek vir jou af, met jou naweek afskop. Selle tyd, selle plek, ander type klanke en dinge. Jy weet ons, bykie meer wild op een vrijdag by Etie. Net sit op een donderdag een bykie meer wild is hier by my. Op die Big Nick Drive. Samen met jy tot so net voor 6, ons kyk lekker saam op jou lekker luisterstasie. Jou weer om die draai. Dan het ek ook jou sportnies. Ons het ook Topic en Johan Kloete kom in. Soos jy gesien het daar op Facebook. Hy gesels een bykie saam met ons. Ons voer een onderhoud met hom oor die back in closure. Ja, die dinge wat daar aangaan. Alle vorderinge van ons laas gesels het. Is een bykie van een opdatering. Een paar toe, as ek nou so kan sê. Deel nummer 2 van ons laaste gesprek. Dit kom alles jou kant toe. Net die som op Luister FM. Wel en Swart sing oor die vloek van die gitaar. Is a mean of-

and mail. My belofte was the samenzweren met alles wat ik had. My commitment staan op even zo'n spoor, tussen liefde maken en moed verloor ze jaart. En ik is zeker het is zonne, maar kan hij helpen? Dat is die vloek van die gitaar. Woke up this morning en die jere weet die duivel.

vensters is toegeplak met koerantpapieren. Kers was op je grond, een filokie in mijn mond en ik rijd rond. Ek soek een weg uit die nacht en slotte heen.

0: Hier in Extien Chasing Dragons, ons jagie drakies en ons jaag een bykie nies en informatie by Johan Kloete oor wat aangaan in die back and close hier situasie in ons land. So hy sien die atelier saam met my, ons gesels verder as ons terugkom en naans van die wonkerakke af terugkom. Kom ons loer een bykie die kant, denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. WeBuyCars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

zijn muis. Boltong in die speen is de grootste wens na een groot gevecht.

ik diep slaap en dromen mij te zak. Blaft aan die oef, die voor mij die oef, ze waren weer en brak. Nou is daar eens wel brak en mijn rust weer stoer. Gaan ik alles verbracht en die lot voor me. Ja, die rooien en die bonten zijn met alles wat de hond is. Daar zijn jullie spul brakken in de fontein.

Lekker Liesel Pieters daar met Dans uit die Stof. So staan net voor, dit was Karika Keesinkamp met die Hond Salon. En El Debo het daai drie vir ons afgeskop met de brakke van Terfontein. Nou ja, ons is bezig met die antwoorde van ronde nummer 3 van Flinke Vingers. En ja, hier is het nogal baie antwoorde deurgekom, interessante antwoorde. Maar kom ons kyk gou daar na die top 5. So in die vijfde plek wat reg was vanavond was gewees Louise Lambrecht. Toe het ons gehad daar so vir Mariska. Sy was in die vierde plek gewees. Dan Alipad uit Kaapstad uit het ons vir JR gehad met sy antwoord in die derde plek. Dan het ons gehad in die tweede plek was dit Dewald gewees met jou antwoord. Baie geluk Dewald daar so met jou antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek vanavond gesoek het was gewees Sandalwood. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het was Eloise Landman gewees. So baie dankie Eloise daar so en geluk. Jy wen dan een ronde nummer 3 van Flinke Vingers op hierdie donderdag die 28ste Mei. Right, so... Ronde nummer 4, denk ek persoonlik, is nogal een redelike makkelike ene. So, hoe kan ek om vir jou verduidelik? Hier is het, dis een hond, dis een type hond. In my kop gewoonlik toe ek groot geword het, altyd het as daar een story was van een brandweerstasie. Dan was daar gewoonlik een hond, hierdie hond, geassocieer met een brandweerstasie gewees. Dis een redelike groot hond. Ek gaan nou nie sê so groot soos een Great Dane, bietjie kleiner dalk. Maar hy is gewoonlik wit met sulke swart kole en... daar was een kinderstory toe ek klein was, toe was daar 101 van hulle gewees. So van watse hond praat ek vanavond, wat gewoonlik met die brandweerstasie geassocieer word. Daar was een story gewees toe ek klein was, waar daar 101 van hulle was, en hulle is so spierwit met pikswart kole. Van watse hond praat ek, ek sien nie kom genoeg antwoorde deur. Kom ons geluister af vir Karleen van Jaarsveld met geskeerde jeans, en as ons terugkom, gee ek vir die regte antwoord.

Once as I move in, diamant on your neck. Here is my beautiful rose, and egg is your jack. Jij is die wordklas en ek nie die skrywer. Mijn geld en my beersie, maar ek hou jou nog stijver. Wat is die liefde?

sessi ho visto, tu risalvo na mai ro, tu son vorde vad mai flo, con exe varna Jesu. E con ma ne triplai, e verstaan u even nou waar, dat je moet weer draai, se Selena om die draai.

onze liefde een voet erom kon pas. Van die stukken leed naar oerals, en ik rijd door stukken weg.

Ik heb een vriend, hij woont in een townhouse. Met tralies, slotten, een piepklein balkon. Vandaar zien hij smeda, die spitsuur verkeer. Op die bezige snelweg. En soms ook die zon. En soms ook die zon. Mijn vriend heeft een visstank met zilverglad vissen. Een plastic kasteeltje en klippies wat blink. Elke vis draagt die naam van een minnaar wat weg is.

Kijk jij zo van mij? Ik lees een bericht van een man in een townhouse. Hij tragisch in een vistank vol vissen verdrank. Die vissen het reeds aan zijn mond begon knibbel. Die politie het niemand verdunk. Ik heb een vriend.

0: en op jouw beste hemdse mouwtjes. Dat is hij.
1: Lekker.
2: Luister FM

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zal daar weer in mijn hand, ik wil jou leeg. Die remal van die leven.